Kijk ik het patek zo bij deel waard. Jop, jop. Ey. Nou ne kaas, progres je neizbouwt proces. Als al skatu virs debesin. Bikin, eisig moest opstaan. Stay to bed.